gescheiden van de liefde van Christus. Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, levensgevaar.